0: Gulasch, tu me que vá vir.
1: Dan weer nog wat zo ziek zijn. Die voegt dan niet aan het van de toon. Die wacht aan het van de toon. Weer
2: nog.
1: Ja, dat is een man op de retour. Ja, het is die zand van je man, dat is een goed, hè? Je loopt aan het van de toon, voegt dan niet aan het van de toon. Je hebt een man, het is iets. Het is een feit. Nee, nee, van je man, dat is een goed. Het is een goed. Het is een goed.
3: Je hebt een verhaal. Sy tas eto zany izahay no manatanteraka indreo izay adi didia manakery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka atsaka ny fiandavany ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ny toerana ity zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny toerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tokony andraikitra
1: taoventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanin'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Meneer de president van de Republiek van Finland, in Tonga, Mutani, Sin Fatakan. Meneer Amideau, wat voor een politiek. Nog niet zo, want Tandazana, die wel een luwe politiek. Meneer Jacques Volon in Linde, die een imtjaske economieke, niet van de Schoenbroek, Arne Fapenarna in Linde, en Valalati, mandaat die Arne. Men gaf je naar jou aan Monzi, niet aan naar jou aan Pilaminen, Champaaretten. Gouvernementen, zijn we politieke, jaren in de medische technicien en wat zanker. Is dat ik heb volgen in Linda? Die niet vierreisje Pirenen. Rimalagas, Matkiai, Arjan Piwau, aan Pidjoen in de. Ni frenenzike, aonatni, apalina, sinifala yene vovou.